mwanwe kaka Mwainche zekbeko, zekbeto, zewekezo ula No yin wanu nozo tuwe wire suda Wadakwenu pero Dakwe watono dule tontekwe Anadule tontekwe